Tak van omgeest en van vrij. Nur dich allein heb ik geliefd. Schmerz, Sehnsucht, ertrug ich alles.